light is on.

is on.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Like a

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.
1: Motor.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

zelf nu zeggen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Door de droogte en hitte sluit de stad Lier tijdelijk enkele plekken af in het stadspark en op de vesten. Er kunnen plots takken afbreken, vooral bij beuken. Ook worden enkele banken weggehaald. Het gaat onder meer om delen van het stadspark, de speeltuin en plekken op de vesten waar het risico groter is. De stad vraagt bezoekers om voorzichtig te zijn bij bomen. Ook moeten ze de afsluitingen respecteren. Zodra het weer veilig is, gaan de zones opnieuw open. IGEAN laat enkele ondergrondse afvalcontainers in Mortsel controleren. Er zijn problemen gemeld in de Ridder van Randstlei, de Lieve Gruyaardstraat en aan het Gemeenteplein. De intercommunale zoekt naar een blijvende oplossing, maar dat lukt voorlopig niet overal. Eerdere herstellingen hadden nog niet altijd het gewenste effect. Bewoners van de betrokken straten moeten daarom tijdelijk een andere oplossing gebruiken. Zij kunnen hun afval naar een ondergrondse container in een naburige straat brengen.
4: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het digipunt in Kontich-kazerne is op maandag 20 juli gesloten. De begeleiders zijn die dag afwezig. Daardoor kan er geen hulp worden gegeven. Vanaf maandag 27 juli kunnen bezoekers opnieuw terecht in het digipunt in de Montfortstraat 2. Het digipunt is dan open van 16 tot 18 uur. Inwoners krijgen er hulp bij digitale vragen. Denk aan online diensten van de overheid, apps en computers.
5: De wekelijkse markt in Duffel gaat ook door op dinsdag 21 juli, de nationale feestdag. Bezoekers kunnen van 8 tot 12 uur terecht in Duffel-Oost. De markt staat op de Bruil, in de Handelsstraat en in de Kapelstraat. Er is een ruim aanbod met onder meer groente en fruit, vlees, vis, textiel, kruiden en snoepgoed.
6: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: is uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruelte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterpot. We keren terug langs de Fietsostrade en het Park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De gemeente Boeghout voert in augustus asfaltwerken uit in meerdere straten. Er komt nieuw asfalt en putdeksels worden verhoogd. De werken kunnen voor hinder zorgen. Van 6 tot 12 augustus is de Vremdese Steenweg aan de beurt. De parking van Sneppebos en het recyclagepark zijn dan dicht. Van 10 tot 14 augustus wordt gewerkt op de Alexander Frankstraat. De Vredeborgstraat, Holleweg, Binnensteenweg en Nijverheidsstraat krijgen werken tussen 17 en 21 augustus. Bewoners krijgen nog een brief. Bij slecht weer kan de planning wijzigen. Café Revue in de Antwerpse straat in Mortsel opent vandaag opnieuw. De zaak bleef enkele dagen dicht na een brand in de nacht van dinsdag op woensdag. De brand ontstond door een kortsluiting op de verdieping boven het café. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Drie mensen in het café probeerden eerst zelf te blussen. Zij ademden veel rook in en gingen naar het ziekenhuis voor controle. De voorbije dagen werd de schade hersteld.
3: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Door de droogte en hitte sluit de stad Lier tijdelijk enkele plekken af in het stadspark en op de Veste. Er kunnen plots takken afbreken, vooral bij beuken. Ook worden enkele banken weggehaald. Het gaat onder meer om delen van het stadspark, de speeltuin en plekken op de Veste waar het risico groter is. De stad vraagt bezoekers om voorzichtig te zijn bij bomen. Ook moeten ze de afsluitingen respecteren. Zodra het weer veilig is, gaan de zones opnieuw open.
4: IGEAN laat enkele ondergrondse afvalcontainers in Mortsel controleren. Er zijn problemen gemeld in de Ridder van Randstlei, de Lieve Gruyaardstraat en aan het Gemeenteplein. De intercommunale zoekt naar een blijvende oplossing, maar dat lukt voorlopig niet overal. Eerdere herstellingen hadden nog niet altijd het gewenste effect. Bewoners van de betrokken straten moeten daarom tijdelijk een andere oplossing gebruiken. Zij kunnen hun afval naar een ondergrondse container in een naburige straat brengen.
5: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A- en B-poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het digipunt in Kontich-kazerne is op maandag 20 juli gesloten. De begeleiders zijn die dag afwezig. Daardoor kan er geen hulp worden gegeven. Vanaf maandag 27 juli kunnen bezoekers opnieuw terecht in het digipunt in de Montfortstraat 2. Het digipunt is dan open van 16 tot 18 uur. Inwoners krijgen er hulp bij digitale vragen. Denk aan online diensten van de overheid, apps en computers.
5: De wekelijkse markt in Duffel gaat ook door op dinsdag 21 juli, de nationale feestdag. Bezoekers kunnen van 8 tot 12 uur terecht in Duffel Oost. De markt staat op de Bruel, in de Handelsstraat en in de Kapelstraat. Er is een ruim aanbod met onder meer groente en fruit, vlees, vis, textiel, kruiden en snoepgoed.
6: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: van Krijn.
1: Ik ben nooit een populaire mens geweest.
2: Maar elke zaterdag ben ik zo blij gezind. Omdat een vrije dag begint.
3: Het is weer weekend.
4: Shore Station Radio Zuid-Rand.
5: Wauw.
6: Sst, bullsht. De helft van Vlaanderen slaapt blijkbaar nog. Laten we dus heel rustig beginnen. Althans.

0: Zuidrand. Het hart van onze regio.
1: Ja, welkom vrienden, welkom bij Radio Zuidrand. Vivatisch weekend op zaterdag. Morgen, noem het brunchradio, noem het ontbijtradio. Het maakt me allemaal eigenlijk niet zoveel uit. Kwestie is van op zaterdagmorgen op een fijne manier wakker te worden en te beseffen dat we voor twee vrije dagen staan. Welkom dus bij Radio Zuidrand, Vivatisch weekend, tot 12 uur.

0: De zomerzon in je radio.
1: Factor 50, dat heb je wel nodig om te weerstaan aan de UV-stralen, de muzikale UV-stralen van Radio Zuidrand. Of misschien heb je wel helemaal niks nodig. Dat hangt af van je DNA.

0: zomer van Radio Zuidrand.
1: De zomersfeer in je radio, daar gaat het eigenlijk over. Het is radio, je ziet er natuurlijk niks van, je kan het alleen maar horen. Maar moest je het zien, vrienden, onvoorstelbaar. We zitten hier met een flashy short aan, een Hawaïaans hemdje, een strohoedje op en dan die zonnebril natuurlijk. En wat het helemaal afmaakt, ja, dat heb je al gehoord, dat zijn natuurlijk die samba-ballen die weer heerlijk gaan shaken de hele tijd.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: David Bowie en die had duidelijk een veel te spannende blue jean aan.
1: Dit is Radio Zuidrand.
0: Beste Zuidrandluisteraar, je zit momenteel te genieten van een lekker ontbijtje, vers fruitsapje, lekker eitje.

0: Die Die Shakira featuring Burna Boy. 18 juli vandaag, vrienden. Vindt u het erg dat ik het voetbal eventjes een secondje opzij zet? Vandaag is het met name internationale Nelson Mandela Dag. En voor zij die van een andere planeet komen, Nelson Mandela, voorvechter voor racisme of tegen racisme beter en gelijke rechten voor iedereen.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Ja, vergeeft u me de kleine fout van daarnet, Nelson Mandela. Voorvechter voor racisme. Nee. Tegen racisme natuurlijk. Van Krijn, het is nog vroeg.
1: Zo'n zomer.
2: Zuidrand.
0: Dadelijk na deze.

0: Wakker Wekker. Milou woont in Aartselaar. Zij heeft een Wakkere Wekkerplaat aangevraagd voor haar vriend Lucas. En deze week is dat Captain Hollywood Project geworden met More and More.
1: De Wakkere Wekker. Oeh.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Ambassadeur van het kaartspel in Vlaanderen is natuurlijk duidelijk Lisa Delbo met Liefde is een kaartspel. Ja, welk kaartspel ze dan denkt, weet ik niet precies. Is het manele britje? Ja, misschien is het wel wippen.

Het wereldkampioenschap voetbal, vrienden. Ja, van 11 juni tot vandaag heeft het leven van heel wat mensen gedomineerd. En ja, het is nog niet gedaan, hè. Morgen de finale. Het blijft een spannende bedoeling voor de vele, vele voetbalfans. En daartussendoor proberen wij wat muziek te maken hier bij Radio Zuidrand. Viva, het is weekend.

0: Dit is Regio Radio Zuidrand.
1: Ik denk dat deze plaat van Mathieu Kos gaat over de presentatoren van Radio Zuidrand. Never Growing Up.

0: luister en geniet.
1: Dit is de zomer van Radio Zuidrand.
2: Genieten van Radio Zuidrand en Vivatis weekend nog tot 12 uur. Maar eerst krijg je smakelijk Belle Perez op je bord. Komt-ie.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De gemeente Boeghout voert in augustus asfaltwerken uit in meerdere straten. Er komt nieuw asfalt en putdeksels worden verhoogd. De werken kunnen voor hinder zorgen. Van 6 tot 12 augustus is de Vremdese Steenweg aan de beurt. De parking van Sneppebos en het recyclagepark zijn dan dicht. Van 10 tot 14 augustus wordt gewerkt op de Alexander-Frankstraat. De Vredeborgstraat, Holleweg, Binnensteenweg en Nijverheidsstraat krijgen werken tussen 17 en 21 augustus. Bewoners krijgen nog een brief. Bij slecht weer kan de planning wijzigen. Café Revue in de Antwerpse straat in Mortsel opent vandaag opnieuw. De zaak bleef enkele dagen dicht na een brand in de nacht van dinsdag op woensdag. De brand ontstond door een kortsluiting op de verdieping boven het café. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Drie mensen in het café probeerden eerst zelf te blussen. Zij ademden veel rook in en gingen naar het ziekenhuis voor controle. De voorbije dagen werd de schade hersteld.
4: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Viva Tisch Weekend, ontbijtradio met Paul Vos.

0: De beste mix van muziek en actua. Ook op zaterdag bij Radio Zuidrand.
1: Net na 11 bij Radio Zuidrand. En we zijn gestart met een beetje lawaai. Een beetje banga ranga van Dara. Welkom bij Vivatis Weekend tot 12 uur.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: Ik kan me voorstellen dat een zeker percentage van onze Zuidrand-luisteraars momenteel hun koffers zijn aan het pakken voor een lekkere vakantie. Als dat zo is, geniet ervan.

En ik kreeg net een berichtje van Olivier. Dat is er zo eentje die zijn koffers aan het pakken is. Hij vertrekt deze middag nog met zijn vriendin Sarah naar het zuiden van Frankrijk. Ergens in de buurt van Grimaud. Ja, jongens, amuseer jullie daar. Mooi weer, hoop ik. Veel wijntjes, veel etentjes en romantisch samen zijn. Klinkt nogal, hè? Want jij geeft me.

0: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.
1: Ja, en natuurlijk staat niet in iedereen zijn agenda vakantie aangekruist. Rudy schrijft, ik moet nog de hele maand shiften draaien voor ik op stap kan gaan met vakantie. En Annelien, die neemt geen vakantie, want die gaat verbouwen. Maar dat vindt ze helemaal niet erg, want die centjes hebben ze daar hard voor nodig. Ja, zo zie je maar weer, vrienden. En een goede oplossing kan zijn, als je niet meteen met vakantie kan, dat je gewoon luistert naar Radio Zuidrand. Dat kan, dag.

0: The Million Dollar Baby. Ik hoop dat dat niet het maandelijkse kostenplaatje is van Eva Max. Want daar wil je natuurlijk liever niet mee op stap gaan.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Het Pixelsje. Lars de Mesmaker die heeft ons een mailtje gestuurd in verband met het Dekselse duo. En wat heeft hij toch een mooie keuze gemaakt. De eerste is de Vanga Boys to Brazil. En de tweede dat wordt To Unlimited and No One.
1: Het Pixelsje duo.

0: jongens. De blauwe geschelpte DJ Frank Mellemans en Viertakt. Ja, de blauwe geschelpte. Ik heb ze toch maar liever niet in de buurt van de auto, want dat betekent geheid naar de carwash of zelf dat ding oppoetsen.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: David Grant, hij is er blijkbaar niet helemaal zeker van. Could it be? I'm falling in love.
1: Zuidrand en je dag kan niet stuk.

0: De wielerfanaten onder ons, die hebben natuurlijk de zomer van hun leven. Is het niet het voetbal, dan is het wel het wielrennen. En vandaag zitten we met rit 14 in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe die vertrekt in Mulhouse. En dat is een ritje van 155 kilometer.
1: Welkom bij Radio Zuidrand.
2: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
0: Zo, ik spring dadelijk ook op de fiets richting huiswaarts. Ik laat jullie in de veilige en muzikale handen van Dave Beekmans. Veel plezier met Radio Zuidrand. Zaterdag 10 uur zijn we er terug met Viva Tisch Weekend.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Radio Zuidrand.
6: And that's all, folks.
0: Wat er ook gebeuren mag, dit programma eindigt altijd met een lach.
7: Feel the sun on your skin, feel the love sinking in.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Door de droogte en hitte sluit de stad Lier tijdelijk enkele plekken af in het stadspark en op de Veste. Er kunnen plots takken afbreken, vooral bij beuken. Ook worden enkele banken weggehaald. Het gaat onder meer om delen van het stadspark, de speeltuin en plekken op de Veste waar het risico groter is. De stad vraagt bezoekers om voorzichtig te zijn bij bomen. Ook moeten ze de afsluitingen respecteren. Zodra het weer veilig is, gaan de zones opnieuw open.
4: IGEAN laat enkele ondergrondse afvalcontainers in Mortsel controleren. Er zijn problemen gemeld in de Ridder van Randstlei, de Lieve Gruyaardstraat en aan het Gemeenteplein. De intercommunale zoekt naar een blijvende oplossing, maar dat lukt voorlopig niet overal. Eerdere herstellingen hadden nog niet altijd het gewenste effect. Bewoners van de betrokken straten moeten daarom tijdelijk een andere oplossing gebruiken. Zij kunnen hun afval naar een ondergrondse container in een naburige straat brengen.
5: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Zeg Paul, wat zei jij nu net? Je laat de luisteraars over in mijn veilige handen. Dan word je veilig als er daar niet te veel aan. Of ik weet het niet. Hè? Paul van Krijn, beste vrienden. Volgende zaterdag is hij er weer met zijn ontbijtradio. Zijn Viva at this weekend. Want zaterdag mag het iets later. Zeker weten, met een kop koffie erbij. Sterke koffie erbij. Moeten we het allemaal overleven, toch? Vandaag, zaterdag 18 juli. Goedemiddag, beste vrienden. Welkom bij Radio Zuidrand. Nieuws en weer hebben we gehad. En tijd nu voor de grootste hits aller tijden. Farm nu en All Together Now. Allemaal tezamen.

0: Radio Zuidland. Een zomer vol hits en actua.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Ook in de zomer van 2026 brengen wij de zon in jouw huiskamer, in je auto of in je oortjes. Wie zal het zeggen? Justin Wellington en Aiko Aiko, my bestie.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

dansbaar, toch? Deze Rihanna van Camille hier bij Zuidrand. Ja, we trekken de klassenbakken hier, halen we vanop het schap vandaan, want ze komen gewoon in een sneltreintempo langs je voorbij. Bijvoorbeeld deze van Bruno Mars. De heerlijke Risk It All laat je op je los. Laat de zonnestralen nu maar gezellig binnenkomen. For just a

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het digipunt in Kontich-kazerne is op maandag 20 juli gesloten. De begeleiders zijn die dag afwezig. Daardoor kan er geen hulp worden gegeven. Vanaf maandag 27 juli kunnen bezoekers opnieuw terecht in het digipunt in de Montfortstraat 2. Het digipunt is dan open van 16 tot 18 uur. Inwoners krijgen er hulp bij digitale vragen. Denk aan online diensten van de overheid, apps en computers.
5: De wekelijkse markt in Duffel gaat ook door op dinsdag 21 juli, de nationale feestdag. Bezoekers kunnen van 8 tot 12 uur terecht in Duffel Oost. De markt staat op de Bruel, in de Handelsstraat en in de Kapelstraat. Er is een ruim aanbod met onder meer groente en fruit, vlees, vis, textiel, kruiden en snoepgoed.
6: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

En hier zijn we weer. Welkom terug bij deel 2 van de lunchbreak hier bij jouw Radio Zuidrand. Het eerste uur is werkelijk voorbij gevlogen, maar geen zorgen. We hebben nog een bomvol uur voor de boeg. En tot 2 uur blijven we jouw zaterdagmiddag voorzien van de allerbeste platen, de gezelligste weekend vibes. En uiteraard houden wij je gewoon gezelschap. En nu deze

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
3: Let me hear ya.

krijg je ervan als je Amerikanen Engels laat praten. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Lady Marmalade. Het kwam allemaal uit de film Moulin Rouge. Dat waren Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya en Pink nog een keer hier bij Zuidrand. En geen genade voor de Stranglers. Dit zijn ze nog eens een keertje met Life Shows No Mercy. Everything.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

altijd onderweg. Samen met zijn Luc zeker. Van het ene optreden naar het andere. Bart Kael. En altijd onderweg hier bij Zuidland. Altijd onderweg met de grootste hits. Bijvoorbeeld deze ook van Olivia Rodrigo. Hier is ze nog eens met Drop Dead.

programma van Flash in the Pan, die we ook kennen van de Early Morning Wake Up Call. Zal je zeggen, ja, wat was dat nu weer voor iets? Noem maar eens in Antwerpen in Café de Engel gaan en daar Can I Dig It vragen aan een plaatselijke DJ. Die zal dat ongetwijfeld wel kennen. En dit is Dance Music. Dance Music van de Franse top DJ Martin Solveig. Samen met Dragonette. Iedereen kan dit uiteraard meezingen en meebrullen. Hello, is it me you're looking for? Nee, het zal dat niet zijn, zeker. I could

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, een zomer vol hits en actua.

Een dikke hit voor Rufus en Chaka Khan. Deze Ain't Nobody Loves Me Better. Dit keer door Felix Jan en Jasmine Thompson. Veel plezier hier bij Zuidrand met Christian Brisson. Met Danny Marcellus in de mix met de beste 70s, 80s en 90s in de dance mix vandaag. En uiteraard vanavond ook tussen 10 en 12 maken wij graag afspraak met Mike van Brugge en zijn Sunset Sessions. Lekker zomers deze, Gary Halliwell, It's Raining Man.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De gemeente Boeghout voert in augustus asfaltwerken uit in meerdere straten. Er komt nieuw asfalt en putdeksels worden verhoogd. De werken kunnen voor hinder zorgen. Van 6 tot 12 augustus is de Vremdese Steenweg aan de beurt. De parking van Sneppebos en het recyclagepark zijn dan dicht. Van 10 tot 14 augustus wordt gewerkt op de Alexander-Frankstraat. De Vredeborgstraat, Holleweg, Binnensteenweg en Nijverheidsstraat krijgen werken tussen 17 en 21 augustus. Bewoners krijgen nog een brief. Bij slecht weer kan de planning wijzigen. Café Revue in de Antwerpse straat in Mortsel opent vandaag opnieuw. De zaak bleef enkele dagen dicht na een brand in de nacht van dinsdag op woensdag. De brand ontstond door een kortsluiting op de verdieping boven het café. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Drie mensen in het café probeerden eerst zelf te blussen. Zij ademden veel rook in en gingen naar het ziekenhuis voor controle. De voorbije dagen werd de schade hersteld.
4: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik tel de taal.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli start de 10:30 single 501 met A- en B-poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Door de droogte en hitte sluit de stad Lier tijdelijk enkele plekken af in het stadspark en op de Vesten. Er kunnen plots takken afbreken, vooral bij beuken. Ook worden enkele banken weggehaald. Het gaat onder meer om delen van het stadspark, de speeltuin en plekken op de Vesten waar het risico groter is. De stad vraagt bezoekers om voorzichtig te zijn bij bomen. Ook moeten ze de afsluitingen respecteren. Zodra het weer veilig is, gaan de zones opnieuw open. IGEAN laat enkele ondergrondse afvalcontainers in Mortsel controleren. Er zijn problemen gemeld in de Ridder van Randstlei, de Lieve Gruyaardstraat en aan het Gemeenteplein. De intercommunale zoekt naar een blijvende oplossing. Maar dat lukt voorlopig niet overal. Eerdere herstellingen hadden nog niet altijd het gewenste effect. Bewoners van de betrokken straten moeten daarom tijdelijk een andere oplossing gebruiken. Zij kunnen hun afval naar een ondergrondse container in een naburige straat brengen. Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: deze optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast, voor, de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het digipunt in Kontich-kazerne is op maandag 20 juli gesloten. De begeleiders zijn die dag afwezig. Daardoor kan er geen hulp worden gegeven. Vanaf maandag 27 juli kunnen bezoekers opnieuw terecht in het digipunt in de Montfortstraat 2. Het digipunt is dan open van 16 tot 18 uur. Inwoners krijgen er hulp bij digitale vragen. Denk aan online diensten van de overheid, apps en computers.
5: De wekelijkse markt in Duffel gaat ook door op dinsdag 21 juli, de nationale feestdag. Bezoekers kunnen van 8 tot 12 uur terecht in Duffel Oost. De markt staat op de Bruel, in de Handelsstraat en in de Kapelstraat. Er is een ruim aanbod met onder meer groente en fruit, vlees, vis, textiel, kruiden en snoepgoed.
6: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
8: Christian Brisson.
9: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Martin Garrix en deze Smile. En ja, Smile inderdaad, want het is weekend. En ik ben weer in de studio tot 7 uur vanavond met de grote hits. Dat en nog veel meer hier bij Zuidrand. Met nu deze klassieker uit de jaren 90. R.E.M. Shiny Happy People.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Op 5 mei 2027 gaan ze nog eens optreden in Afwasdoom. En niet zomaar, want dat is ter gelegenheid van 10 jaar Meteor. Dus ik zou zeggen, als je fan bent, tickets kopen. Hè. Ja, het is zomer en dan draaien we ook de zomerhits natuurlijk hier bij ons. Het is daar eentje dat een bijzonder grote hit werd. Kaoma en Lambada.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Als je graag zou willen weten wat er allemaal in de krant stond jaren geleden op deze 18e juli, zeker ook blijf luisteren, want dat weet ik jou zo dadelijk te vertellen. Come on.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 18 juli vandaag, de talentvolle Italiaanse wielrenner Fabio Castarelli komt tijdens de Ronde van Frankrijk ten val in een afdaling. De Italiaanse wielrenner overlijdt aan zijn verwondingen en dat vandaag in 1995. Een autobom verwoest het Joodse centrum van Buenos Aires. 95 doden en ruim 200 gewonden waren er vandaag te betreuren in 1994. De Belgische wielrenner Lucien Van Impe wint de Ronde van Frankrijk voor Joop Zoetemelk en dat vandaag in 1976. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk vandaag. Joop Zoetemelk wordt tweede en dat in 1971. En er was de oprichting van Intel Corporation en dat vandaag, ja, vrij lang geleden toch wel, in 1968.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

Bij deze even naar Tomorrowland, want kamperen op een festival gaat traditiegetrouw gepaard met heel wat gesleur. Gelukkig zijn er enkele ondernemende kinderen in Boom en Rumst die de festivalgangers een handje helpen. Zo ook Jasper en Arthur, die tegen een kleine vergoeding boodschappen van kampeerders van de Carrefour in Reet tot aan de ingang van de camping brengen.

0: Need Never Get Old. Wel ja, elke leeftijd heeft zo zijn charme natuurlijk. Hè. Het nieuws, dat komt er zo aan om 5 uur. En daarna is er nog veel meer natuurlijk. Wij gaan intussen nog dromen van de zon. Met de Goombay Dance Band. En Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sands.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Boeghout voert in augustus asfaltwerken uit in meerdere straten. Er komt nieuw asfalt en putdeksels worden verhoogd. De werken kunnen voor hinder zorgen. Van 6 tot 12 augustus is de Vremdese Steenweg aan de beurt. De parking van Sneppebos en het recyclagepark zijn dan dicht. Van 10 tot 14 augustus wordt gewerkt op de Alexander Frankstraat. De Vredeborgstraat, Holleweg, Binnensteenweg en Nijverheidsstraat krijgen werken tussen 17 en 21 augustus. Bewoners krijgen nog een brief. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.
5: Café Revue in de Antwerpse straat in Mortsel opent vandaag opnieuw. De zaak bleef enkele dagen dicht na een brand in de nacht van dinsdag op woensdag. De brand ontstond door een kortsluiting op de verdieping boven het café. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Drie mensen in het café probeerden eerst zelf te blussen. Zij ademden veel rook in en gingen naar het ziekenhuis voor controle. De voorbije dagen werd de schade hersteld.
6: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
8: Christian Brisson.
9: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Purple Disco Machine, daar worden we altijd vrolijk van. Ik zie het dus helemaal zitten het komende uur. Straks even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. Maar eerst deze zangeres, heel speciaal ook Enya. Even in hogere sferen met deze Anywhere Is.

We gaan even de ruimte in, want onderzoekers hebben een atmosfeer ontdekt rond een aardachtige rotsplaneet op 49 lichtjaren van de aarde. De planeet bevindt zich in de bewoonbare zone van een andere ster en zou zelfs vloeibaar water kunnen bevatten. Het is een van de sterkste aanwijzingen tot nu toe dat er ook elders in het heelal planeten bestaan met omstandigheden die lijken op die van de aarde. Maar ja, 49 lichtjaar, daar geraken we nooit, hè.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand, de regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

Lekker funky met deze vergeetheid van Chaka Khan hier bij Zuidrand, waar we zo dadelijk even gaan kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Even kijken. Elio Di Rupo is jarig, die wordt er 75 vandaag. Leo Madder, dat is een Vlaamse acteur, die wordt er 80 vandaag. En Martha Reeves, een Amerikaanse R&B-zangeres, die wordt er 85 vandaag.

zonder gegaan. Ja, waar is de tijd van heel lekker beesten? Smeek maar niet om mij, dat is de nieuwste van Isabel aan. Als je graag wil weten wat er allemaal te doen is binnenkort in Afasdoom, zeker ook blijven luisteren, dat weet ik jou straks te vertellen. Eerst nog deze, Eyes Closed.

0: En zo zijn we alweer bijna toe aan het nieuws van 6 uur. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Als het weer zomer wordt, dat is een van de recente hits van Gert Verhulst en James Cook.
1: Ik wil

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Door de droogte en hitte sluit de stad Lier tijdelijk enkele plekken af in het stadspark en op de Veste. Er kunnen plots takken afbreken, vooral bij beuken. Ook worden enkele banken weggehaald. Het gaat onder meer om delen van het stadspark, de speeltuin en plekken op de Veste waar het risico groter is. De stad vraagt bezoekers om voorzichtig te zijn bij bomen. Ook moeten ze de afsluitingen respecteren. Zodra het weer veilig is, gaan de zones opnieuw open.
4: IGEAN laat enkele ondergrondse afvalcontainers in Mortsel controleren. Er zijn problemen gemeld in de Ridder van Randstlei, de Lieve Gruyaardstraat en aan het Gemeenteplein. De intercommunale zoekt naar een blijvende oplossing. Maar dat lukt voorlopig niet overal. Eerdere herstellingen hadden nog niet altijd het gewenste effect. Bewoners van de betrokken straten moeten daarom tijdelijk een andere oplossing gebruiken. Zij kunnen hun afval naar een ondergrondse container in een naburige straat brengen.
5: Morgen wordt het aangenaam zomerweer in de regio Antwerpen. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met enkele wolken. Het wordt 21 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog bij maxima rond 22 graden. Dinsdag neemt de bewolking verder toe. Toch wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 12 tot 13 graden. Kortom, vrij rustig en overwegend droog zomerweer.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Even kijken hier wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Avasdoom. Wel, de Pussycadolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc. die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. The Editors die komen op vrijdag 19 februari 2027. En Meteor, met 10 jaar Meteor, mag je verwachten op 5 mei 2027.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Het hart van onze regio.

Christophe heeft beloofd dat hij zo dadelijk ook gaat afkomen. Die gaat ze nog een grootheid van jaren geleden aan je voorstellen. Eerst nog deze van Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Dat was ook uiteraard een groot hit voor de Bengals. Deze keer de versie van Atomic Kitten. Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over nummers van Mel & Kim en Showing Out.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Showing Out van Mel & Kim uit 1986 was het debuutnummer van de twee zusjes. En werd geschreven en geproduceerd door het succesvolle trio Stock Aitken en Waterman. Dit beroemde producers trio maakte ook succesvolle songs voor onder andere Kylie Minogue en Rick Astley. De song van Mel & Kim is terug te vinden op hun eerste album, FLM. Eigenlijk was het de bedoeling dat het B-kantje, System, de eerste single van het duo zou gaan worden. Maar nadat hij Mel & Kim had leren kennen, vond Pete Waterman dat het nummer te soft was voor hun persoonlijkheid en hield de release tegen. Mike Stock schreef vervolgens Showing Out voor het duo, beïnvloed door het Garage House geluid uit Chicago. En zo werd System dus vervangen door Showing Out. En met resultaat, want de single bereikte de derde plek in de Britse charts. In West-Duitsland, Zwitserland, Nederland en bij ons stond Showing Out op nummer 1. En van het album werden ook Respectable en de titelsong FLM hits in Nederland. Lang mocht Mel niet genieten van het wereldwijde succes, want zij overleed op 18 januari 1990, op slechts 23-jarige leeftijd aan kanker. Kim Appleby ging daarna solo verder.

Morgen is het 19 juli, dan gaat de zon opkomen. Even kijken, om 5 uur 51. En gaat weer onder om 21 uur 48. En morgen is het 15 uur en 56 minuten daglicht. Tot morgen.

Als je houdt van muziek uit de jaren 70, dan heb ik goed nieuws. Want Danny Marcelis heeft ze weer allemaal in de mix zo dadelijk. Ik heb nog deze grote hits van Gloria Estefan. Samen met de Miami Sound Machine, deze Dr. Beat. Maak er nog een fijn weekend van en heel graag tot morgen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: 70s at 7.

0: uitje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the
4: mix.
3: Mix. In the mix.
4: Met Danny Marcellus.
5: It is 8:08.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Pizzeriedenuil is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nuil heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie De Nuil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beat

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.